Have a big two op de beat. Zijn ze gek, jongen? Geef die gast een jetski en benzine. Stunten. Hey. Ah.

0: iets raar.
1: Wat is raar?
0: Gekke kleding, kledingkeuze.
2: Ja, raar?
0: Ik vind het vet.
3: Je hebt een soort van jurk heb je aan.
0: Nee, ik ben stuntdoel.
3: Waarom
1: Ron?
0: Ron Gozes, loopt een beetje stuntman.
1: Klinkt kut.
0: Ah.
1: Raps.
0: Raps. This is what we live for.

0: Safi en Spray.
1: Dat is het eigenlijk, hè? Geef alles, alleen niet op.
2: Safi en Spray.
3: Safi en Spray zijn fucking hard Nederland. Check die niggas, ik ken die motherfucking tape in mijn hoofd.
4: Klopt, ja, eigenlijk wel, ja.
5: Laat die horen voor Safi en Spray!
6: Fase 3 is de werktitel. Het gaat niet zo noemen, maar next album is coming, babeling.